Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

De binso van die dingen, die kun je alleen nog in het platzo zingen. Maar er bent ook van die dingen, meestal van die flantuderige dingen. Nou, die bent dan ook wel zo een meunig flantuderig, dat meuwa in netjes Hollands zingen.

De zalassen wie de lesten, ook een mist gebeurt. Dat het sommigen haar kwetsen, dat de wallen ze heurt. Hem niet, hij vond wel goed, want hij had hobby's zat.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: heeft werm. De Orwell-factor 183. Hoe warm zou het zijn, joh?
1: Oh, ik denk wel een graad of 25.
0: Ah, veel hoger, man.
2: Nou, ik denk wel een graad of 25.

komt. Als wij nou eens verhongeren, dat is pas ongezond. Zeg, wij fretten wij. Als wij verhongeren, al het straat, de motten aan mee weg, wij staan.

wat ik heb te verhalen. Van een magie dat woonde in het Hollandse veld. Hun naam was Silly, van rieke familie. Maar dat haar dat magie geen ene vertelt. Als morgens de zonne zijn reis weer begunde, danste Silly en dreef dan de mis uit het vee. Over heide en ven klonk dan haar golden stemmen. Zo'n

hart verteld, soms zie je 's nachts in het veld nog de geest weer van Silly. Haar ziel vindt geen vrede, die schim in het donker, rapt nog steeds een marionke.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

genomen. Ik heb nooit tijd voor mijn talent. Speel geen gitaar, laat staan in een coverband. Vief, zei, graas, maar ik ga een dure. En ga een auto, een lege schuren. Ik heb

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

kennen. Er zit heel wat volk er in de gruppen. En er is een nummer over stront. Dun op een mes.

0: wat. De Grutborg, ja, is daar dicht ging.
1: Oh, jongens, die laatste les, jongen, dat beleef je wat.
0: Ja,
1: en dan heb ik een met een rende over.
0: Zie je, helemaal een dikke hond bij jou schrik voor, hoor, dat van Nederland.
1: Zeker.
0: Maar ja, wel zullen we nog zo'n dikke hond te koop hebben.
1: Oh, wacht maar eens.
0: Nou, ik geloof die China tegen Albert dat ik spel met onze Joop. Die heeft vast nog wel een goede waakse hond voor haar te koop. Want bij Joop de roest van alles. Hond, hoender, sikken en pauw. Hangboek, zwienen, papegaaien
1: en een Oekraïense vrouw.
0: Ja, die hadden ook dan in Oekraïne, joh.
1: Ja, Jekaterina, of niet?
0: Hé?
1: Jekaterina.
0: Jekaterina, ja. Ja. Ja. Nou, de Katarina heeft er al heel gewoon van verloren. En Jegi heeft ze benoemd.
1: Jegi, ja.
0: Jegi, Katarina. Ja, ah, maar heel horig, Victor.
1: Oh, geweldig, hoor.
0: Heel horig, ja. Nou, zie je op toe tegen Tine, ik heb wel een grote herdershond. Ding komt uit de Oekraïne, mooi in het hoor en goed gezond. Maar hij is niet te hanteren en zo bitterig als wat. Laat je ook maar eens proberen,
1: die heeft niet de ruimte zat.
0: Nou, zeg, dan kan het mooie, kan het mooie.
1: Daar hebben we de ruimte, dat komt mooi naar de bij die hond.
0: Maar ja, wat moest die hond dan kosten? Nou, zie je op, een kratje bier.
1: Oh, ja.
0: En

0: De Cat.
1: Ja. Ah, hij zegt, puts niet of al een week of wat, maar moet je maar hem goed dicht doet, zeggen, dan wil het nog wat. Het stekt die hond nog niet zo nauw.

met hondenvlees. Albert Busch, BR, Maspee, weer was een fijne reis. Oh, je kunt er niet in vinden. Oh.

0: al zo.
1: Och, een lucht. Albert Gunn al had er jagen en de hond met ronde rug speelde achter in de wagen.
2: Bij volle oven op de brug.
1: Was er echt niet meer te harden. Albert juig met kapoetglas. En toen zag hij dat nog zeker 50 kilometer was.
2: Oh, wat nog meer, wat nog meer.
1: De hond was ook niks wend, hè?
2: Ach, schreeuwt.
1: Oh, oh, oh. En toen zag Ab de herder rappen aan zijn mooie achterbank.
2: Dat was reden om te stoppen, het duurde hem toch al veel te lang.
1: Tine zei, oh, gooi die stumper, kijk nou schetten ook nog dun.
2: Luut van binnen langs de bumper, toen de auto in moesten. Oh, hoe je de klep luistert, dreef er al langs. Verschrikkelijk, de nummerplaat kun je niks meer van zien.
1: Albert was er helemaal klaar met. Oh, ik zeg, het is gebeurd.
2: Ja.
1: Albert Ruud, wie laat hem lopen? Ik heb er helemaal met dat.

0: nog hem de snoet.
1: Kapok van de achterbaan, hè?
0: Ja, ja, ja. Nou, doe maar eens in en oom en tante natuurlijk, ja, hè.
1: En toen bij oom en tante heb ze de auto gezien, helemaal schoon speurten van binnen en van boeten.
0: Ja.
1: En ze hebben zelf ook weer binnen een verhaal komen natuurlijk, maar goed.
0: Stukje terug gewast.
1: Ja, en ze hebben een helder borrelie, daar word ik beter van.
0: Ja, ja. Rustiger, rustiger vooral.
1: Maar ja,

kwam tijd, dus toen nooit meer kon ze doen met papa. Nooit meer gek jong, op bank en nou doe opgeruist. Komt een tijd door en wie misschien nog meer kwijtrook. Dit denk ik weer aan die stoomtrooien, die gezicht laag dijs nog herst. Deze tijd met doe en erbs, Bobby en de rest kist zo wel zoin. Deze grote bruiler is nooit meer kloon en nog laat niet kloor. Het is nog nooit doen, maar ik vroeg me af, waarom moet het nou toch zo gewoon? Ik lag in veld een troon op een dag, lood ik die gewoon.

korte tijd, dan weet ik wel zeker dat alles weer normaal is en doen normaal leven nest. Het is een tijd doorheen wie som fietsen, kilometers lopen met wie som weer naar boeken gaan. Dat mij dan leent, doe was groot, kreeg zijn boon net als ik. En alles is gewoon, ik hoop het zo, ik gun het, die wil die het geven. Wel zo wel met die randen geef ik die mijn leven. Maar voor nou, moet ik het accepteren. Wanneer of het goud komt, de tijd zal het leren. Tot deze dag, blijf ik trots naar die kiep en hou die lives dichtbij.

In mijn schoen heb hij aan de rook geliekt. Ja, mijn schoen vallen rap moe genoeg touw. En velde dus al eens nooit meer als nou. Maar mijn schoen duurde ook voor altijd zeer. Mijn schoen ben ik dat in ook je halt al nooit meer. Mijn schoen, ik weet één ding wel zeker. Ik mis die voor het leven.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
1: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
0: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
2: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
0: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.

Takkie om. Hoe laat zodat ik geen mens meer tegenkom? In de huizen zie ik de logisch brand. Soms is koud en dan wrijf ik mij in de hand.

Ja, tis doch wat, dit had toch niemand kunnen bedenken. Ja, wie zo lang niet bij me kwam mee. Nu is toch niet dat wie nu zo kusrecht is. Veranderhalf meter is.

Wie zegt dat niet? Doe maar normaal, dan ben je gek genoeg. Maar het moet zijn, is voor mij toch ook wel wat tapat. Wij zelfs voor boschap nog, jij in de rieën moet staan. Doe maar in je boog, goddank woon ik in de stad. Ik zie de koeien die voor het eerst weer naar buiten heen gaan. Nou, ik zit binnen, het is nu tijd voor het nieuw normaal. Ik ben nu wat kloor met prakken zien, kloor met trouwen nog. En dan mogen we ook weer dat doen in

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
1: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
0: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
2: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
0: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

toch kort, maar de levenslessen lang en zwaar. Ik heb mijn leergeld betaald, met rente, jaar na jaar. Ik zwarf door de wereld van New York tot Parijs. Ik heb mijn zoon geteld en ik betaal nu geer de bries. Ik leef in de borg, om de koel en de kerk. En marcheerde ook te pas in het leger. Ik zag wat zich overal afspeelt, tussen louche en integer. Onderweg van ooit

onze veld. Ik denk nu alles op zijn tijd. Want dromen, dat kost geen geld. Nu ken ik het theater. Nu snap ik het ganse spel. De waarheid is weg.

0: kritsen met die mannen, you know?
1: Op lagere school was ik nogal een lastpost en meestal een week dan voor geposteerd, wel bij de leraar. En dan zat ik vaak naast Fransie Keuvels. Want een munnige old wief daar altijd alles bij te wezen, wie noemde door hem ook Drietlok Holmes. Ja, precies. En de Fransie, dan stok de vinger aan één stuk deur in de lucht als een leraar wat vroeg. En dat contrasteerde nogal met de min, kun je zeggen, en dan meestal in mijn neuzen zat. We noemen hem ook wel Dikke van Dalen. Het was niet echt een klein keeltje, dus vandoor. Oké, dit is voor Fransie. Jop.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
1: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
0: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een half miljoen euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
2: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
0: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een half miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ooit was de wereld van niemand en tegelijk van iedereen. Niemand nam meer dan een nodig had en door met wansen wat tevreden. Geen mens weet nu nog hoe dat moet, het is ook veel te lang alleen. Dat de wereld van niemand was en tegelijk van iedereen.

In het toren en groen kader, zus de gasvlam van Oeroezen. En als het nooit te diezig is, kist Martini gronden zijn. Welke woord mag ik hier bedenken, om de mensen te vertellen. Dat de wereld nogal rond is, en dat wat er mist aantrekt. Dat de wereld nogal rond is, en wat er mist aantrekt.

bloot saus bekiekst. Als het neem van Rutten van het struuntje over Thailand en Jutten van stukken hout.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elk een krijgt ooit zorgen. Dan ben je ook aan de beurt. Dan giet het niet helemaal zoals het eigenlijk gebeurt. Dan loopt de meeste dingen zomaar verkeerd. Dan ben je zo alleen. Stoi zo onbeheerd.

het lopen, ik denk dat is Marion. Daar heb ik volgens mij nog mee op school gezeten. Ja, daar was ze, nou zou ik het wel zeker weten. Maar ik durfde niks te zeggen, weet jij hoe dat...

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag, zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.

blijf nooit als en wat. Maar in de ding op mijn pad. Net als hier een schierakkoord. Of gooi je rood dat de zoek net een aas belicht. Ik was blieden met die telefoontje. Proost me, ja. Ik

Laat hem nou zijn eigen gang gaan. Laat hem in zijn keuze vrij. Je hebt hem al te veel belast met de toekomst van ons bedrijf. Maar hij heeft jouw trots en kloppen. Dus dat komt wel goed. Maar geef hem zijn eigen ruimte. Zet hem niet zo op zijn nak. Verdomme Jan!

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

De vrouw die aait hem en zeg, begrip u niet, want als

Zorgel, hij bent. Als wij vrijt met warmte.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

74 jaar, geen oorlog in het west, maar nog veel te veel leid, de plong en de pest. Maar bist een klein beetje ernst, of vals net hoe de tong.

wij zijn de Ragas en we zijn een Haagse band. Ik ben de drummer en ik doe net alsof ik zing. Wij Hagenezen kunnen lekker lullen, dat is algemeen bekend.

bek, vergeet het maar. Weet je, onze liedjes, die kan iedereen verstaan. Oké, het is een beetje haast, maar ja,

gewoon weer oud, oud en versletten. Nooit meer gevraagd, een beetje vergeten. En van de buren waar Antonum gaf, stongen

Rings om 5:30, een paar klompen in het gras. Met een slaperige snoet stiet hij bij de baan der deuren. Hij hijst zich op zijn trekker en geeft dan een straalgas. De diesel zingt een lied,

angst valt dat wat tegen. Zijn rauwe vingers vommelt in een die zware check. De kooien staan te langen in een waas van witte dame. Hij giet ze dan niet melken, ze staan er al voor klaar. Een haas giet op de rekken,

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden- en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het wordt zo vaak gezegd, je kent Riesen niet meer. Maar hoe heeft de Misselu nog twee namen? Hoe hoor je van Segaren, De Haar en Onze Kwarken? Hoe neemt de leun nog tief hun bruidje? En stiert het nabeschap heel hoog in faam? En hoe hoor je morgen de les nieuwtjes? En geeft meestal oude namen. Op de morgen.

kwam uit Suriname met de boot. Daar wilde lu niet werken voor een brood. Ik schudde hem de hanen, toen ben ik mij gauw gaan wassen. Maar zwarte negers geef niet af op helder blanke razen. Wat de meeste zwarten komt rechtstreeks uit het bos, Bas. Dus ik vroeg hem, joh, wat doe die voor de kos? Oh, ik had toch wel een schutten, hij had hier niks te maken. Hij kreeg zijn guldje maandelijks van sociale zaken.

Mijn baas die is dit jaar van ieder gang. Zo kwam ik plotseling op straat te staan. Lekker tiet verbeun haast en mooi in de wie-wie. Dus als je een beetje handig bent, verdien iets over twee. Maar de sociale dienst heeft mij betrapt. Ik had ze bijna voor een tompe gehad. Ik moest op bij de baas, kom toe kreeg op in zijn kleur. Daar steunt mij zwarte zwager, hij was door directeur. En hij zei tegen mij met zo'n donkere Paramaribo-stem. Waar kom jij dan vandaan dan? Waar kom jij dan vandaan dan?

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.

En ik ben ook gek van ons vader hoor, maar ik ben altijd al een moederskindje geweest. En hoe zorgen moeder, hadden voor iedere zorg ooit een kwartje gehad. Ja, dan waren nou zo onderhand wel multimiljonair, dan hadden voor de centen zat.

dichten. Het is geen wonder dat wie wil, dat dat blijft. Dus door staat Goliath, die als David strijdt. Tegen de reuze, de boer dichten. Het is geen wonder dat wie wil, dat dat blijft.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
1: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
0: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
2: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
0: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.

kunst lezen op een steine bij mijn graf. Er's niks meer dat ik nog nodig ben, niks dat mij bekoort.

hei ala prummin drag. Kas mammer alles schone wijn, maakt dan de boelen glad.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
1: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
0: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keolis en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.

was nooit ooit zo slecht. En ik dacht weer aan de crossroads. En ik vuilde me verloren. En ach, waar is de ook aan ziel? En zo ging ik naar Spiekeboer. Spiekeboer, Spiekeboer. Toen stond ik op nacht, wachten tot de duivel kwam. En vanuit Annerveense knol kroop de dook richting Arnhem. Via het licht van volle maan stond man met griezen boor.

is me nou gebeurd? En de duivel met zijn grieze boordje zei.

in het spiekerboor. Had ik het nooit zo stoer. Maar ik vond de ziel van mijn muziek. En ik start door elke tour. En als ze daarmee nog het laatste nummer belten, we want more. Dan zeg ik altijd met een grijns, mooi tot ander jaar.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
1: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
0: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avrotros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.

zijn leelskapje Dino is neuk. Eerst dachten ze, ja, dat lukt lus, maar het werd onverwacht een enorme klus. Hoe was die verdeeldheid nou in zijn keuken?

0: niks mee weer te zunder. Ik heb zo mijn best doen om alles een riem.
1: Ja, maar je moet wel alle nemen.
0: Ja, dan wil ik wat proberen en dat doe ik dan in het volgende bas lopen, hoor.
1: Er komt nog wel zo'n gat.
2: Sieven, wij moeten het democratisch doen. Wij maken er een spelletje van gewoon. En ze vroegen iedereen was de gemeente maar zeker. Dan doen wij het gewoon stiekem toch weer stevig. Want wij zijn toch de boos in de politiek. En dan kunnen we rustig al die first dan

Vertel dat ik de regenwacht bebel. Die komt dan met me. Vies komt er niet. Het lukt hier om en de hond is blies. Het is me maar af, ik had een afsteking zeggen. Geen mens kan er zich tussen mengen. Hij was ziek, valse log. Ik stond erbij en dan er stond twee dagen vrij. En kon er niet samen genieten. Toen moest ik het paspoort bieden.

Ik ben het leven van de wind. En dan blikt, dat zegt Leurie in het verderkie. Gelogen zeur, dat kan toch niet? Net is de KNMI, die lijf van de wind. Storm, kakakakassa. Dat is nou verleend. Die scoort. Bonjour. Mocht iedereen zien lopen, dit ook niet lek. Hond aan de touw, fietspomp op de nek. Ja, dat ben ik. En als er de puf down is, dan help ik u. Dan help ik u. Andere schip mis, mis, mis, mis, mis.

0: Ik heb een fietspomp te koop.
1: Thank you. Thank you.
0: Nu, ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken. Nee, allemaal vanavond bent blijven zitten. Ja, ik heb er wel eens anders mee te maken. Daarom treed ik ook zo graag op in gevangenis, weet je niet? Ja, die blijft ook allemaal zitten. Nog een versie, tot besluit, wat ik zelf heel fijn zingen. En dat is van Uli Ule Oaen. Jullie weten wat dat betekent, hè? Voor de leu die dus niet weet. Uli Ule Oaen, dat betekent dus als je soms dus in de zon ligt en je wil lekker broer worden, dan moet je in olieën met zonnebrandolie, anders dan verbranen. Kijk, als je zo'n leuze link, dan ben ik heel zorgzaam, dan vraag ik van Uli Ule Oaen.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
1: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
0: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.

0: Y ahora va a ser.
1: Ik kondig het even aan, het heet de stoethaspelschuifel. Mijn familie, er zit nogal een stelletje brekenbenen en ik zet die traditie graag voort. We hebben ook in ons familiewapen een bananenschil.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Titanic, Eastbury, de eerste lopende band, moord in Sarajevo, Frans Ferdinand. Mijn opa's waren doe kleinkinder, die het van loopgraven, mosterdgaas, Einstein, Charlie Chaplin, wij zien de baas. Rusland revolutie, Tsar Nicolaas is niet meer. Treinwagon verzaaien, the rest is history. Mussolini aan de macht, Stalin giet er tegenaan. Charles Lindbergh vlug solo over de Atlantische Oceaan. Duitsland is failliet, voor autoroute is er antivries. Mein Kampf, Al Jolson, gesproken film, het nieuwe devies. Penicilline, Haile Selassie, swing wie nog niet. Frigidaire maakt de keukens, the rest is history.

Reichstag van der Lubbe, Mao Zedong, Porgy and Bess, Bonnie and Clyde, Arios, het eerste kunsthart dit er is. Oorlog, Spanje, Franco, Disney tekent zeer het werk. Hugo Boss wordt uniform, der Anschluss.

Playboy, Marilyn Monroe, Stalin eindelijk kapot. James Dean had zich doodgereden, Elvis, de nieuwe god. Sputnik 1 de ruimte in, de moer gemetseld in Berlijn. Castro, Cuba, Psycho.

München, Olympische Morde, MASH, Videospel Kapong, Watergate, Rocky Balboa, Songfestival, Dingedong. Iran, Irak aan het vechten, Steve Biko, Pinochet.

O.J. Simpson, Pulp Fiction, Old Blue Eyes Has Gone, oorlog in Rwanda, in Kroatië, geen zon, Bosnië, Kosovo, Clinton der van seks niks weet, Melanie en Bok, Lady Di, Titanic, de grote hit, Milosevic, Kabila, Twin Towers niet meer zien zien, Al-Qaeda 9-11, the rest is history. George W. Bush, wapens in Irak, tsunami, Paris Hilton, Saddam Hussein, de eerste zak, Benedictus, zorg voor witte rook, Fidel Castro, traitor noir, het WK weer, Bino gewonnen, ik vond de leefste, Rebalaaf. Obama, de zwarte president, populisme weer.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

smaakt weer veel te goor. Maakt het voortkom, voortkom al die kloren. Nog één dag, dan nog ook echt voort.

gebeurt er mij ook nog één in. Wat is dit dan? Gooi nu aan sloten. Dus noem maar echt.

vraagt wie wat in jij stoit. Den huif ik niks te zeggen. Geen woord is nodig om dat uit te leggen. Wie me nou even aan bewegen, loopt mij ook niks voorbij. Soms heb ik hooi bui, dan weer loop ik niet te eigen. Mijn stemming bepaalt de keuze van de muziek die ik beluister. Het mitsing gooit van roeger aan tot aanzag gefluister.

ik soms op heren. En denk ik aan die Lloyd, denk je nooit beter worden.

staan dinosauriërs, ik heb het zelf gezien. Die met hun stalenkaken dreigend hun bazen dienen. Die wezen als kabouters de plek van aanval aan. Om oorverdovend krijkend, bond dus niet een

Starke stoere silo's, handstieweke die. Jouw lange skyline op de foto's van zie. Me poten strak en duidelijk, borst dat stevig lag. Naast de toon in de eerste, dat de bezoeker zag. De gehelmde kabouters slenterden sloom heen en weer. Zoem niet overzien, de silo's gewoon toch neer. Nog één wel overwogen doodsteek en het karwei is af.

Sensatiezieke publiek, stoef paniekerig uiteen. Medelied met de starende silo's en vergiening. En als de stoffelijk is verwijderd en de locht opkloort, linger dode silo's.

starke stoere silo's, aan stevige die. Ja, een lange skyline op de foto's van zie. Bebouwden strak en duidelijk, waar staat stevig lag. Naast de toon de eerste, dat de bezoeker zag.

is lekker, gongen over het pad. Het slim was nat, ze hadden zat. Ze gongen door het buikenblad en over gladde stenen. Het vuurjoor zat er in het hart. Ze beverden van kop tot stad. Voor u stond zo vast als wat alleen is moor alleen. Twee slekken hadden ze eraan. En de natuur doet wat ze kan. Ze wollen geen als vrouw en man door het leven witer gaan. De heuntjes op hun kop veran, die raken zich zo nou en dan. En door kwam hij ten hartstocht van, toen was het gauw gedaan. De jacht zat beiden in het bloed, maar heustig een spoed is zelden goed. En zeker niet dat slekken doet, dan moet je wat benemmen. Toen ging het hen al been op bloot, met juist een huisken voor de nood. Gaf elk zich zonder slag of stoot, niks viel er meer te remmen. De liefde, vaak zo mooi en echt, beviel die beiden niet zo recht. Het was aardig tamelijk en niet slecht, toch viel het er wat tegen. Van diep gevoel kwam niks terecht, geen fundament weer er legt. Voor het groot geluk dat een trouwdag brecht, met rieken kinderzegen. Twee slekken hadden groot verdriet, elk stret voor zich een zware striet. Wist van zichzelf de waarheid niet, zie kwammen aan het mieren. Toen kwam een wieze oele wiet, te praten van hermafrodiet. En dat was ga zo slim nog niet.

slikken. Gongen 1, 2, 3, maar langzaam, langzaam, wie nog niet weer aan de vuurjoosvrijerie. Ze wollen willen zien. Voorzichtig, kalm en zuurtjes aan, zo had alleen een slek het kan. Kongen die beiden weer verdan, hun leven kreeg weer weerde. Want alles liep nou volgens plan, ze wisten nou van vrouw en man. Genotten door ook dubbel van, wat wie nog meer op eerde. De huusjes buntmangers verpacht, naakt sliet die beiden door de nacht. Ze viert hun dubbele geslacht, het elend van de mensen. Want wie dan slaat verbouwen dag en het slekken blagen grijpen zag, doet de natuur zien trieste klacht, zal zich wat

0: Als ik aan vroeger denk, dan vang ik stikkelbosjes uit de sloot. Dan hek weer kikkerdril in grote glazen potten.
1: Dan klim ik weer naar Externussen met mijn kameraad. Dan vaar ik weer op zelfgebouwde vlotten.

0: was, maar het was niet goed genoeg. Het kon een leven lang niet met.
1: Het was niet sterk genoeg. Er is als niks van.

0: Als ik aan vroeger denk, dan hoor ik Freddy op de radio.
1: Toen zingen wij Que sera, sera met Doris D.
0: Ik spaar de kauwgomplaatjes van Roy Rogers.
1: Ik die van John Wayne.
0: We drukken Sputnik.
1: Ik hoor mijn

0: Zien in elke fietstas op de Solex bij Miva. Veilig achter, zien lange leren jassen.
1: Een hele dag op schoolreis, voor het eerst in Dronerzand. Met bananen, 10 kadetties in de tas.

0: 'tis for best.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor... en

36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Beste Lou, het zit een skieroet, het zit strak in vlees. Het is vernemstig, het is na-aantrekkelijk, het heeft een snor.
1: Oh, wacht eens even, je hebt mijn tekst.
0: Oh, neem me niet kwalijk.
1: Beste Lou, hij zit een skieroet, hij zit strak in vlees. Hij is vernemstig, hij is na-aantrekkelijk, hij heeft een snor en geen accent. En hij staat hier naast me. Ik zing te hopen met een mooiste keel uit Almelo.
0: Dank je, Dika. En was het ons, kom maar nicht en zee. De skierste vrouwleur komt uit Wien. Het is waar, wie wordt mirakels wie moet mekaar. Het Twentekanaal ligt tussen ons in. Maar als wie bij mekaar wil ween, dan is geen Wiense brug te ver.
1: Hey, goed, duidelijke zeg.
0: Daar dacht ik.
1: Ik ben het haakje. Ik

0: Dika. De kaartenspelling is niet nodig.
1: En waarom niet?
0: Is duur.
1: Geen kuskus. We gaan de reusjes net zo mooi aan het bleuren.
0: Kan we weer, Dika. Maar een vrouw kan meer met de knippen. Het hoes opdrengen. Als de boeren met de waan in kan veuren. En een pek en condooms.
1: Ik ben rood kepken.
0: Ik ben hand.
1: Dat was tenminste nog
0: iets. Ik kom toe lossen.
1: Ik ben Hans.
0: Ik ben de zenuwen die ik krieg. Ik ben de schrikdroog waarop ik mieg. Hal van de stad. Ik van boer. Ik zeg een buke. I een skoer. Ik zeg later. I op een doer. Het is hopeloos waar.
1: Ja, dat lijkt me ook. Het is hopeloos waar.

0: Het is hopeloos werk.
1: Nee, je moet de heugde in. Je moet uithalen.
0: Het is hopeloos werk.
1: Je moet de lui laten horen dat je veel poes hebt.
0: Het zal best.
1: Ik zal u helpen.
2: Het is hopeloos werk.

aan nu. Steeds als ik probeer te staan op eigen been, stund en al, mij stevast op de teen. We zien een weer nog naderen in mijn kop. Het was of ik klep kreeg in plaats van schuldenklap. Het was op een zondag, ik zal het nooit vergeten.

0: experiment.
1: Het was salaat, voilà, ga u onder de dekens. Mijn een volle blaas, dan dreef hem naar de pot. Plotste een neusdans, dat is iets voor snig op rekens. De tong die klapt me als dubbel in de strot.
0: Wat is dat nu?
2: Wat is dat nu?
0: Wat is dat nu?
2: Wat is dat?

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van